Dat was de Deense Astrid Zonne met Also van het album Human Lines. De dames zijn sowieso goed vertegenwoordigd op het Rewire Festival en dat is een hele goede zaak. Er zijn meerdere dames vanwege de muziek die ze maken, begrijpt u me niet verkeerd, waar ik naar uitkijk om die te zien, alhoewel ik niet iedere dag op het Rewire Festival kan zijn helaas. Maar u bent er misschien bij op de vrijdag en wel wie, dat hoort u rond 22:30. De mailbox is nu gesloten. X-rated. It is the night of the demon. Goedenavond, 2:00 X-rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois in het 3:00. Wat X-Ray heet, tot middernacht. Ik zei het al in het 1:00, er zijn 2 Nederlandse muzikanten waar wij deze week afscheid van moesten nemen. Behalve Gert van Santen van Waveworld is ook ons ontvallen Kees IJzermans-Meurs. Oftewel de drummer van de band Kiem. En niet zo heel erg lang geleden is ook nog Ger Saks van Voorden overleden. Dus van de originele band Kiem is alleen nog Huub Kenty over. Dat is triest. Ik heb Kiem meerdere malen live mogen zien. En voornamelijk Kees IJzermans-Meurs. Die deed het hem met dat ongelofelijke drumstel van hem. Prachtig werk, Kees Meurs. Rust in vrede, Kees. En voor jou is dit It's Working van de eerste LP van Kiem. Die verscheen op Plexus Records.

Heerlijke klanken van Formication. Het album The Eyes of Aerodern Riviera. Ze hebben meerdere albums gemaakt, maar helaas in 2011 was dit de laatste die we van deze band mochten zien. Destijds in 2011, toen dit album verscheen, was het zelfs mijn album van het jaar. This is Normal for Me. Dat hoort u hier bij X-Rated op de concertzender. Binnenkort, woensdag 3 april, dan speelt Lydia Lunch in het Paard in Den Haag. En Lydia weet zich vergezeld van Mark Hurtado. En Mark Hurtado, dat is een van de leden van Etant Donné, het Marokkaans-Franse duo. En ze kennen elkaar al heel erg lang, dus het is op zich helemaal niet vreemd dat die twee gaan samenwerken. En dat doen ze door middel van tracks, puur tracks van Suicide uitvoeren. Geweldig. Ze kennen elkaar inderdaad al heel lang. En ook op het album, of op een album, hebben ze elkaar al weten te vinden. Namelijk in 1999 op het album Re-Up van Etant Donné, waar onder andere wordt samengewerkt door Etant Donné samen met Alan Vega. En Genesis P. Orridge wordt er dus ook een track samen met Lydia Lunch gemaakt. En Mark Cunningham op de trompet. Sexo Drone. En daar gaat u nu naar luisteren. Etant Donné featuring Lydia Lunch. En dat concert in het Paard in Den Haag 3 april. Dat is de moeite waard om te bezoeken.

Zo, bent u dan nog? Oh, Sexodrone. Etant donné, samen met Lydia Lunch en Mark Cunningham op de trompet. Nou, wat een feest. Heerlijk. Echt geweldig. En die gaan dus Suicide doen op 3 april maart. 3 april in het Paard in Den Haag. Lydia Lunch samen met Mark Hurtado. Zo, van Etant donné. X-Rated op de concertzender, net 11:30 geweest. En dat is de hoogste tijd voor de prijzenwinnaars. De 5e en de 10e mailer heb ik eruit gepikt. Dank allemaal voor het mailen. Die allemaal naar de vrijdag voor het Rewire Festival kunnen en willen. Dat zijn achtereenvolgens Gabriella Vos en Misha Werner. Gabriella Vos en Misha Werner. Hartelijk gefeliciteerd namens het Rewire Festival, namens X-Rated, namens de concertzender. Gaat u vooral genieten van de vrijdag op Rewire met al die mooie artiesten die daar gaan optreden. En voor de rest is het sowieso een mooi festival, dus wie weet zien we elkaar ook nog die dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag dus in Den Haag. Nieuw werk nu van Citica en dat is fijn. Dat is namelijk een nieuw album wat volgende week zal verschijnen op het geweldige Winterlight label. Het nieuwe album van Citica heet Trances. Daarvan hoort u nu Life Inhaling. Dit is Citica.

Zo, dat is fijn werk zeg. Onvert M heette dat. En dat is uitgebracht op een split tussen Treha Sectori en Amenra. En te vinden op het laatste Treha Sectori album The Sense of Dust and Sheer and Collected Works. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Geweldig werk van Treha Sectori. En Treha Sectori zal optreden op het Roadburn Festival. Wel nu, volgende week besteden wij ruim aandacht aan Roadburn. Dat gaat weer plaatsvinden in Tilburg. Dit is de oude shoegazer Simon Scott, de drummer van Slow Dive. Hij heeft weer een nieuw album uitgebracht op Touch Records. Soundings, vol met heerlijk fijne stemmige werkjes zoals deze Baval. Dit is Simon Scott.

the atomic bomb. That no one had ever seen before.

変わってしまった。

Origineel verschenen als Project Undark in Japan in 2012. En nu heruitgebracht via het geweldige Bureau B Records. Few, de Japanse zangeres Few. En de eveneens uit Japan afkomstige Erika Kobayashi. En onze Duitser, onze helaas wijlen Duitser, Dieter Möbius. Rest in peace. Je hoorde Manhattan Project. En destijds heette ze gewoon Radium Girls. En nu heet het album Radium Girls. Dus weer opnieuw leverbaar bij Bureau B. En wat ook opnieuw leverbaar komt, is op Warp Records, is het album van Polygon Window. Een van de, nou, ik denk wel een van de betere Aphex Twin platen die er ooit verschenen zijn. Het album Surfing on Sine Wave. Daarna andermaal Polygon Window op de draaitafel, zoals dat hoort.

Zo, dat ding is even is heel snel afgelopen. Ik dacht dat die langer was. Helaas, het is nou eenmaal niet zo. Maar het is sowieso wel een fantastisch album. Polygon Window, en u hoorde Polygon Window, oftewel de titeltrack. En nu eventjes aandacht graag voor het volgende. Iets wat ik eigenlijk meerdere keren zal gaan vertellen tot aan 1 oktober... is dat wij op zondag 5 oktober het 30-jarig bestaan van X-Rated vieren. Het 30-jarig bestaan, jawel, 30 jaar is X-Rated al op de radio. Vanaf 1995 te horen en toen op de radio bij Kink FM door oprichter en bedenker Arjen Grolleman. En sinds 1999 ben ik aangeschoven en ik heb het alleen moeten doen na zijn tragisch overlijden in 2010 en zit sinds 2011... hier bij de Concertzender. We gaan het vieren. Ondanks het donkere randje zonder Arjen gaan we het vieren. Natuurlijk, 30 jaar X-Rated. En dat gaan we doen zoals we de vorige keren ook gedaan hebben. Namelijk uw favoriete ontdekking uit 30 jaar X-Rated. Is het dezelfde plaat die u vorige keer ook instuurde? Helemaal niet erg. Doe dat gewoon nog een keer. En u kunt dat doen door louter en alleen te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. Dus niet via sociale media, maar graag alleen via de mailbox bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van 30 jaar X-Rated. En dan gaan we inderdaad op 5 oktober dat helemaal vieren. En als ik zoveel inzendingen krijg dat het niet in één uitzending lukt, wat het eigenlijk nu al naar uitziet, dan gaan we gewoon van heel oktober een feestmaand maken. Goed, dat gezegd hebbende gaan we nu naar Acéphale. En Acéphale is een project, een samenwerking tussen onder andere Pacific 231 en Kim Cascone. Hem kennen we van onder andere Silent Records. En dat klopt ook, want dit album is ook uitgebracht op Silent Records. Acéphale van het album Kraut Vedas. U hoort Kim Cascone en Pacific 231 in Kraut Vedas. En dan in de Cam 1 mix, K-H-E-M. En Cam 1 is gewoon Kim Cascone. Hier is Acéphale, Kraut Vedas.

U hoorde Coil aan het einde van deze episode van X-Rated. En dat was louter en alleen voor Arjen Grolleman bedoeld. Nee, dat is niet helemaal waar. Ook voor ons hier in de studio en ook natuurlijk voor u thuis. Maar ook voornamelijk natuurlijk voor Arjen Grolleman. Hij zou deze week, godverdomme, 53 jaar moeten zijn geworden. Dat is niet gelukt. Helaas, we missen hier nog steeds vreselijk Arjen. Coil van het album Horse Rotovator uit 1986. Blood from the Air. En daarvoor Burden van Maarten van der Vleuten.

helaas dit het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog een uur met twee, ik mag wel zeggen, behoorlijk onbekende artiesten. Maar onbekend, maar niet onbemind. Het zijn hele mooie artiesten met mooie albums en mooie tracks. En die hoort u zometeen tot middernacht. Allereerst hoort u Through Roof met het album Whale Bones. En Through Roof is Antonio Gallucci. En dat stamt alweer uit 2008. En daarna is het de beurt aan de band Nose Soul. En u hoort tracks van de album Angel Dust en Human Shades. En Nose Soul bestaat uit Francesco Paladiso en Matteo Zini. En de laatste is ook opererend onder de naam Opium. De mailbox die staat tot 1 oktober open. bob.ruusje@concertzender.nl voor uw favoriete X-rated ontdekking van de afgelopen 30 jaar. En dat vieren we op zondag 5 oktober. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated. De playlist die staat volledig op de site van de Concertzender, waar zometeen aanstonds dus een nieuwe X-ray gaat beginnen. En daarna de beurt is aan Dr. Klangendoem. X-Rated is er volgende week weer, ijs en weder dienende. En de herfst is dan losgebarsten. Die begint donderdag.

U weet het alvast. Koud en regen, daar gaan we een mooie X-Rated van maken. Paraat vanaf 9 uur zondagavond hier op de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties. Dat doet goed. En voor nu, dag.

0: Max.
1: Ratings.

Tusken Raiders. Een van de incarnaties van Mike Paradinas. Hij is onder andere ook muziek, hoe je het ook uitspreekt. Tusken Raiders maakte deze track, Mike Paradinas, in 1995. De 12-inch Banta Tracks. En dat verscheen op het fameuze label Clear. Je hoorde Scream, Tatooine Sunset. Tusken Raiders, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En even een mededeling van huishoudelijke aard. Mocht u de uitzending van vorige week na hebben willen luisteren en dus niet live hebt geluisterd. Door omstandigheden, ik heb namelijk een track gedraaid die niet gedraaid had mogen worden, waar een zogenaamd embargo op zit. Heb ik voor tot in ieder geval tot 25 oktober aanstaande de uitzending offline moeten halen. Zo ziet u maar, live luisteren is dus altijd het devies. Zoals nu ook weer zijn we er lekker tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met nu nieuw werk van Be Visible. Ja, die mag wel gedraaid worden, ook al is hij nog lang niet uit. 27 september gaat hij verschijnen. Be Visible en dat is Peter Kalcic. U hoort Hope in de Austrian Apparel Remix. En het gaat verschijnen via Datasnacks. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, andermaal een track hoor. Het moest gewoon even, want het is gewoon echt een goed album. Dat nieuwe album van Mono Lake. Studio heet het en u hoorde Through Stalactites. En Mono Lake heeft deze uitgebracht digitaal en op vinyl. Mono Lake hier bij X-Rated op de Concertcenter. En voor wie het heeft meegekregen of niet heeft meegekregen. Ik heb afgelopen dinsdag, vond ik zelf heel fijn gedraaid bij Cornelius als voorprogramma. En ik vond het leuk om een aantal Japanse artiesten mee te nemen. En het leukste was inderdaad dat daar dus uit de Japanse mensheid, in ieder geval de bezoekers, de Japanse bezoekers, en die, daar waren er nogal wat van, behoorlijk wat reactie kwam. En ik heb in ieder geval twee tracks meegenomen vanavond die heel veel reacties hebben ontlokt. De ander die komt aan het einde van dit het volgende uur, maar nu eerst Psycho Killy. En Psycho Killy is eigenlijk Psycho Okuchi. En zij maakte het album Morphing Polaroids voor het geweldige Bureau B label Morphing Polaroids. En je hoort Psycho Killy nu met de track Belgium.

En toen was het even stil. Deze track was zo kort dat ik het helemaal niet eens in de gaten had. Schandalig. Waarom maar een 3 minuten en 59 seconden voor deze heerlijke track. En weer een nieuwe track van Murkoff. En hij heeft deze plaat gemaakt. Of eigenlijk de beginsels zijn allemaal gemaakt tijdens de lockdown vanwege corona. Ook natuurlijk leuk als je Fernando Corona heet, zoals Murkoff. Hij heeft die plaat voornamelijk in die tijd opgenomen en heeft het nu helemaal uitgewerkt tot wederom een nieuw product. En binnenkort gaan de Etna Sessions uitkomen en dat is nieuw materiaal. Maar dit dus, Twin Color Volume 1, behelst dus wat ouder materiaal. En dat is behelst eigenlijk meer zijn dansbare kant van Murkoff. U hoorde All of These Worlds Part 2 van dat voornoemde album Twin Colors. Dat gaat pas op 15 november aanstaande verschijnen. Nu nieuw werk wat inmiddels wel uit is van Quasimono. En Quasimono is Robert Hofman. En hij doet het voornamelijk met veel percussieachtige geluiden, zoals we dat bijvoorbeeld van iemand als Muslim Goes kennen. Quasimono, oftewel Robert Hofman, is ook werkzaam als Kraft en zat vroeger in Ozewoud. Zijn nieuwe album heet Lo-Fi Anomalies for Anxious People. En dat is verschenen op het Mahorka-label. U hoort BRICS. Hier is Quasimono.

Zo, wat een heerlijke beuk van The Bug. Buried, Your Life is Short. Dat gaat 4 oktober aanstaande aan verschijnen op het nieuwe album van The Bug, Machine getiteld. En dat gaat gebeuren op het behoorlijke zwaargewichte label Relapse. Kevin Richard Martin, die is nogal veel bezocht hier in de uitzending. Veel gedraaid, maar het is allemaal ook fantastisch werk. Hier bij X-Rated zijn we ook heel blij dat we kunnen draaien een nieuwe track van Craven Faults. Jawel, er komt een nieuw album en dat gaat Bounds heten. En dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. Craven Faults heeft de track Lampus Moss gereleased. En dat gaat dus verschijnen via Leave Records. De Synths en Sequencers, die gaan weer aan met Craven Faults.

weggeven bij Cornelius in Paradiso. Je zorgt altijd dat je te veel platen bij je hebt, maar zo zijn er altijd van die tracks waarvan het jammer is dat je die niet hebt kunnen draaien vanwege tijdgebrek. Of omdat je gekozen hebt voor andere tracks. Eentje was dat van Eric Random en The Bedlamites. Het komt... Bedlamites, moet ik zeggen. Afkomstig van het album Time Splice uit 1984 via Double Vision. Hier is Eric Random en zijn band met Subliminal Seduction.

Allemachtig, wat een fantastische, verzengende muur van geluid waar je gewoon tegenaan kan leunen. Ab Intra uit Polen verschenen op het eveneens Poolse Zoharum. Je hoorde Ab Intra met het tweede gedeelte uit Hinosis. En Hinosis verscheen in 2016. Hinosis 1 tot 5 hoorde u van dat album, kwam het in ieder geval af. Ab Intra hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van de dame Dina Diva. Zij heeft een track laten verschijnen op het album Drone Mind, Mind Drone. Inmiddels is volume 9 al verschenen. Oh, dat moet ik nog even bijzetten in de playlistiek. Volume 9 is verschenen via het label Drone Records. En daar zitten de leden van Traum achter. Hier is Dina Diva met BDSU.

gruizig en spijkerhard. Zo was het ook live. Ik heb ze een aantal keren live kunnen zien. En ze, daarmee bedoel ik Sigmund und sein Freund. Het klinkt Duits, maar het is Belgisch. Jawel, uit België, Sigmund und sein Freund. Je hoorde Like a Full Fixed God. In 1987 verschenen op de 12-inch Secret via het Antler label. En van België gaan we gewoon eventjes een stukje naar het noorden. Namelijk ons eigen landje. Er is nieuw werk van De Fabriek. Die gaat ook maar door. En werkelijk van een hoog niveau ook. De Fabriek heeft is een samenwerking aangegaan met Derk Reneman. En dat is eigenlijk ook zijn andere incarnatie, Roberto Auser. En hij noemt zich Ausland. Dus dit zijn De Fabriek maal Ausland. Het nieuwe album heet Emigré. En dat is via het label van De Fabriek verschenen. Hier zijn ze in Rare and Beautiful Treasure.

Maar ik geloof dat het begonnen is naar aanleiding van die hormonenpreparaten die ik telkens moest slikken. Toen heb ik het gemerkt, toen die met die hormonenpreparaten allemaal, heb ik gemerkt dat mijn stem zwaarder werd. En mijn baard, die baardgroei, die werd veel erger. Ik had vroeger nooit baardgroei in het gezicht, dat heb ik nog wel. En dus ook vanaf die hormonenpreparaten. Maar heeft niks uitgehaald. Dat vreselijk vervelende dingen voor mij. Dat was van maand tot maand. Ik moest iedere maand bij de dokter.

eventjes gewacht heb, dan heb je weer heel andere klank. Nou is die weer hoog. Niet goed. Zeker niet. Als ik eventjes gewacht heb, dan is die hoog. Is die. En hoe meer ik praat, geloof ik, hoe zwarder dat die dan weer eventjes wordt. Net zo goed 's morgens als je opstaat. Dan is die ook heel anders, is die. Dan is die helemaal goed. Hoger is die dan. Maar ja, als je dan weer eventjes gepraat hebt met die of gene, dan wordt die schor. Wordt die net of het even kouder ben. Maar ja, ik praat niet zoveel, want ik ben de hele dag met de kat heen. Maar ja, als dan eens die of gene komt, ze kijken allemaal, kijken ze je aan als je praat.

ben hard vooruit gegaan met die stemlessenbeding natuurlijk. Dan kon ik binnen de paar weken kon ik het al merken dat ik vooruit ging. Want ik was al niet meer zo hees, was ik helemaal niet meer. Alleen mijn stem is lager geworden. Is lager geworden. Maar ja, ik ben blij dat die zo is. Want zo in het begin was het er ook niks. Want ze dachten altijd dat ik snip verkouden was, dachten ze.

laat ik zeggen, de hoofdstoot. Dat ik dus weer aan praten ben gekomen. Dat is een collega, een ex-collega dan van me. Die had ditzelfde. En die kwam me in het ziekenhuis bezoeken. En toen zei hij, joh, zo goed als ik het kan,

0: Nou, het is zo geweest. Dus, met zingen is het eigenlijk gekomen. Als ik dan zong, nou ja, hoe meer ik zong. Ik werkte dan bij kinderen en dan zongen wij zondags. En dan had ik 3 versies gezongen en dan kon ik niet meer mee zingen haast. Zo hees werd ik dan. En nou, dan ging het zachtjes aan weer weg. Nou ja, begon ik dan weer te zingen en dan werd het weer minder.
1: Aangezien heesheid het eerste en lange tijd het enige symptoom is van een kwaadaardige tumor, moet men hierop in alle gevallen steeds bedacht zijn. Zoals in het geval van de volgende patiënt.
2: En daar hebben ze hier Amber gevraagd om mij. Hoe lang heb je die schorigheid? Toen geloof ik dat het in die maand of een week of 4 van tevoren opgekomen is.

Nou, ik denk als ik nou over mijn werk moet spreken, als ik erover reken dat ik met mijn 14 jaar begonnen ben, nou, dan zal ik er nog wel aardig wat op zitten als het er rekent voor de duizenden stenen die ik verlegen heb.

0: een stem aan ons opgekomen. Er was een attest van Utrecht gehaald over dat die stem en er moest aan mij eruit gehaald worden. Maar professor van Gielsen, die zei, joh, wat we eruit halen, dat ben je kwijt. Laten we het proberen met bestralen. Die is toen bovenaars met weer een bestraling toe te passen. Het resultaat is in elk geval geweest dat het dus van 1940, van 1940 ja, tot 1960 met die reparatie heb kunnen blijven praten. En ja, nu is het dan zover dat die stem niet meer die geluid uit moeten.
1: Patiënten die een laryngectomie hebben ondergaan, moeten het basisgeluid op andere wijze leren produceren.

Marcus is een olifant op een avond in april. In Amsterdam is een oude abbij. Abraham is een aardvader. Er is iets eigenaardigs in arm en eerlijk. Uit ervaring is ieder oud en eenzaam.

0: Ja, het is, lijkt me tegenwoordig voorbehouden aan Nederlanders om kraut te maken. Het hadden we al, de fabriek. En nu de Dead Neanderthals, ook al met een onvervalst krautalbum Other Worlds. Een uitstekend album van de twee heren. U hoorde de tracks The End of the World en Through the Clouds. Het album, dat gaven ze in eigen beheer uit. Op nummer 5 in de eindlijst der eindlijsten.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. De vier hoogste platen, albums in de eindlijst der eindlijsten. U luistert naar X-Rated met de beste albums over 2025. De bovenste vier, dus daar maken we even goed ruim baan voor. Want op nummer 4 heb ik hier al het album van Gnaw Their Tongues. Maurice de Jong, die dat eventjes allemaal vanuit Smallingerland in elkaar timmert. Een fantastisch album, The Genesis of Light, ook grijs gedraaid. Op het Belgische Consoling Sounds uitgebracht is hier Gnaw Their Tongues. U hoort van The Genesis of Light, het eerste gedeelte, part 1, nummer 4.

En zo spettert het half uur nog even na. Het half uur van Gnaw Their Tongues. Het eerste gedeelte van The Genesis of Light, hoorde u. Nieuw, het laatste nieuw verschenen album van hun op Consoling Sounds. Gnaw Their Tongues op nummer 4 in de eindlijst der eindlijsten. En op nummer 3 vinden we Mütterlein. En dat is Marion Leclerc. En zij maakte dit fantastische album. Amidst the Flames, May Our Organs Resound. Een geweldige optreden op Roadburn achter de rug. Laten we hopen dat zij nog een keer terugkomt daar. Vast wel, hopelijk. Dit is Mütterlein. Nummer 3 heeft het tot weten. Nummer 3 weten te schoppen dit jaar. En dat is ook geheel terecht. Dit is Mütterlein in Ivory Claws.

Zinvol geweld van Mütterlein. Mütterlein, oftewel Marion Leclerc uit Frankrijk. Mütterlein met het album Amidst the Flames. May our organs resound, or the ivory claws. En dat verscheen via DB Muur Morty Productions. Mütterlein. Ze heeft zich vernoemd naar Nico, de zangeres Nico van de Velvet Underground. Op nummer 3 in de eindlijst der eindlijsten. En daar zijn we nu aanbeland bij nummer 2. En dat is het duo Sankt Otten. En ze hebben het weer voor elkaar gekregen, hoor. Het album Tote Winkel heeft het inderdaad tot de tweede plaats weten te schoppen. Op Dano Valley Records uitgebracht. Sankt Otten. En in deze track hoort u eigenlijk gewoon dat Klaus Schulze vanuit de hemel kijkt en zijn goedkeuring daarover uitspreekt. Schon wieder Apokalypse. Op nummer 2, het album Tote Winkel. Hier is Sankt Otten.

De heerlijke space van Sankt Otten, het album Tote Winkel. Je hoorde Sean Wieder Apocalypse, inderdaad nummer 2 in de eindlijst der eindlijsten. En ja, als je nummer 2 zegt, dan kom je automatisch ook bij nummer 1 terecht. En dat is dit jaar voor mij toch echt ontegenzeggelijk het laatste nieuwe album van Laibach. Alamut heet hij. Alamut is vernoemd naar een boek van de schrijver Vladimir Bartol. Die leefde van 1903 tot 1967. Het boek zelf is gepubliceerd in 1938. Het is een fantastisch werkstuk geworden. Een waanzinnig en lijvig werkstuk van bijna 2 uur. En met een Sloveens orkest en allerlei zangeressen en zangers en koor uit Iran. En het handelt dan ook over het oude Perzië. Een buitengewoon indrukwekkend album, Laibach, zoals ze in heel erg lange tijd niet meer gemaakt hebben. U hoort achtereen volgens de tracks Fedayeen, Meditation 2 en Epilogue. De ontegenzeggelijke nummer 1 van 2025 bij X-Rated is Alamut van Laibach. En daarom nu, ruimbaan, tot aan 3 minuten voor 11. Alamut.

Само свой на черт и свая.

0: grote beklemming.
1: Samo svoj načrt izvajam.

Amerika. Daarom staat dit album op nummer 20. Chris Sigdell is B-Tong. Sinds B-Tong, daar maakt hij al heel erg lang muziek onder die naam. B-Tong met het album The Nihilist. Dat verscheen via Krater Recordings. En dat is weer een sublabel van Audiophop Records. U hoorde de track Avoidance van dat label. B-Tong op nummer 20 in de eindlijst der eindlijsten. Overigens zal B-Tong optreden op 17 januari aanstaande in Wondercat in Leiden. Samen ook met Alarmen en Capsular. Dat wordt een mooie donkere avond daar in Leiden. Dat u het even weet.

0: Max.
1: Goedenavond, het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. U bent verbonden met de concertzender nog tot 11 uur en straks nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Inderdaad, de eindlijst der eindlijsten, de beste albums over 2025 volgens X-Rated. Geheel arbitrair natuurlijk, maar zo gaat dat. En de insteek is, heb ik hem veel gedraaid, ja of nee? Heeft hij veel indruk gemaakt, ja of nee? Wel nu, dat kan af en toe een groeiplaat zijn, zoals het af en toe met een lelijke term heet. Een album wat je 20 keer draait en dan eindelijk denk je, ja, dat is hem. Maar het kan ook zo zijn dat je een album al bij de eerste keer direct in eindlijst plaatst. En dat gebeurde met het album van de Stargazers Assistant. Onder andere ook met Michael J. York, die ooit een moppie meespeelde bij Coil. Het album Modular Fields. Het is net 2 weken uit en ik heb niets anders gedaan bijna dan dit album draaien. Wat een fantastisch album. Daarom op nummer 19, uitgekomen op Zoharoom Records. Hier is de Stargazers Assistant. Met modular, het album Modular Fields en de track Field 1, nummer 19.

Per album wordt Dirk-Jan Muller, oftewel Cosmic Ground, ook alleen maar donkerder en spookier. En dat juichen wij toe. Vandaar dat hij op nummer 18 in de lijst der lijsten staat. Cosmic Ground, het album Aftermath. Dirk-Jan Muller hoorde u in de track Deadbeat Escapement. Nog steeds via zijn eigen studio Fleisch. X-Rated op de concertzender met inderdaad de beste platen van 2025 volgens X-Rated. En ik had het net over de Stargazers Assistant op 19, die wat mij betreft zo snel de lijst in is gegroeid. Nou, zo langzaam ging het met de nieuwe Biosphere. Het duurt met de laatste paar platen van Biosphere even voordat ik het doorkrijg dat het eigenlijk toch best wel goed is. En hoe dat komt, weet ik niet. Want vroeger, een album als Shenzhou dat uitkwam, dat was direct mijn plaat van het jaar. Maar bij The Way of Time duurde het toch langer. Maar hij heeft het toch tot nummer 17 geschopt. Onze Geir Jensen. Dit is het album The Way of Time op 17 met de titeltrack The Way of Time. On and On. En de tekst, de gesproken tekst, die is van Joan Loring.

Hallo, bent u er nog? Ik hoop het wel. Ja, zo af en toe dan is dit toch ook een programma van contrasten. En zo hoort het ook zo te zijn. En dat is natuurlijk ook met een eindlijst zo. En ja, metal. Ik draai het weinig tot niet in X-rated. En ja, vorig jaar is er toch een album doorgeslopen waar ik helemaal gek van was. En dat was Blood Incantation. En dit jaar is dat toch echt voor terzijde horde. Metal uit Utrecht, Our Breath Is Not Ours Alone, is een album wat bij mij keihard binnenkwam. En heb ik het ook nog eens een keer live gezien in Tivoli Vredenburg, wat helemaal verpletterend was. U hoorde The All-Consuming Work of the Soul's Foreclosing. Terzijde hoorde op nummer 16 in de lijst der lijsten. Nu even bijkomen, ademhalen, nog eens een keer diep ademhalen voor Ethnia Necron. En dat zijn Kloob en Ona Sender samen op het album Exo Metempsychosis. En de track Exo Metempsychosis is gelijk ook de titeltrack die u nu gaat horen. Een fantastisch album verschenen op Winterlight. Ethnia Necron op nummer 15 in de lijst der lijsten.

Ja, heel verrassend kwam er dit jaar een nieuw album van Peter Bouwman. Peter Bouwman was lid van Tangerine Dream in de beste periode die Tangerine Dream gekend heeft. Al die albums die zo verschrikkelijk veel indruk hebben gemaakt, zoals Fedra en Rubicon en zo, daar zat Peter Bouwman bij. Dus in de succesperiode van Tangerine Dream. En ineens is daar een nieuw album en die verscheen via Bureau B, een fantastische Duitse label. U hoorde de track Sailing Past Midnight en dat is afkomstig van het album Nightfall op nummer 14 in de eindlijst der eindlijsten. De beste albums over 2025. Volgens X-Rated. En op nummer 13, daar is hij weer, Robin Rimbaud, oftewel Scanner, samen met Nurse with Wound, Stephen Stapleton. Het album Contrary Motion, wat een geweldig album is dat geworden. Getuigen ook de track Cocculus. En dat verscheen allemaal via Alltagsmuziek en het label van Nurse with Wound, United Dairies. Dit zijn Scanner en Nurse with a Wound op nummer 13.

En op nummer 13 in de eindlijst der eindlijsten stond Scanner of staat Scanner en Nurse with Wounds met het album Contrary Motion. U hoorde Cocculus. Scanner en Nurse with Wounds, nummer 13. En u hoorde achtereenvolgens in de eindlijst volgens X-Rated, de beste albums volgens X-Rated, hoorde u vanavond achtereenvolgens Tectonia, Endorphins, Jeanstai, Laurent Petitgant, Scanner, Swans, Planet of the Arps, Remy Stromer, Bitong, The Stargazer's Assistant, Cosmic Ground, Biosphere, Terzijde Horde, Ethnia, Necron, oftewel Kloep en Ona Sander, Peter Bouwman en deze Scanner en Nurse with Wound. Vanavond dus de beste albums, de Venia, Endorphins, Jeanstai, Laurent Petitgant, Scanner, Swans, Planet of the Arps, Remy Stromer, Bitong, The Stargazer's Assistant, Cosmic Ground, Biosphere, Terzijde Horde, Ethnia, Necron, oftewel Kloep en Ona Sander, Peter Bouwman en deze Scanner en Nurse with Wounds.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fries in X-ray tot middernacht. En met dit weer laten we de honden binnen. En u ontsteekt een kaars en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komen gaat. Van experiment, avant-garde, etc. van toen en nu. Het Lowlands Festival, daar heb ik het al jaren niet meer over gehad. Want het is een festival wat ik al heel erg lang geleden achter me heb gelaten. Maar dit jaar is er één band en dat bijna waarvan ik zou zeggen, daar koop ik een kaartje voor. Ik heb het niet gedaan, want ik ga niet voor één band een kaartje kopen. Maar dat geldt wel voor New Order. Die zal gaan optreden daar. Nou wil het feit dat de allereerste single die New Order heeft uitgebracht nadat Ian Curtis zich van het leven had beroofd, opnieuw wordt uitgebracht. Dat is de 12-inch Ceremony met op de B-kant In a Lonely Place. Eigenlijk zou die uitgebracht worden door Joy Division. Dat werd New Order met Bernard Sumner op zang. De B-kant staat wat mij betreft nog steeds synoniem aan als een van de mooiste tracks die New Order ooit gemaakt heeft. In a Lonely Place.

The Young Gods. Ze zijn helemaal terug met het nieuwste album Data Mirage Tangram. Helemaal top, dat nieuwste album. Het is een buitengewoon gevarieerd album geworden, waarin het originele Young Gods geluid wel degelijk zit verwerkt, maar ook invloeden van nu. En nadat ze een hele ambient periode hebben gehad, zijn ze weer helemaal op het goede pad wat mij betreft. The Young Gods. En ze komen ook nog optreden 27 maart aanstaande in Paradiso Noord in Amsterdam. En ze hebben al opgetreden in het voorprogramma van Triggerfinger. En ze geven nu gewoon los één show. Dus in Paradiso Noord. Volgende week geven wij kaarten weg voor deze show van The Young Gods. Dan weet u dat vast. Van dat nieuwste album hoorde u All My Skin Standing. En als dat staat voor kippenvel, dan is dat gelukt. X-Rated op de concertzender met nu de rustige, fraaie luidklanken van Jozef van Wissem met het duistere gitaargeluid van Jim Jarmusch op hun nieuwste album An Attempt to Draw Aside the Veil. Dit zijn Van Wissem en Jarmusch samen in The Two Paths.

Everything at Once. Dat was Skin. Gisteren was ik op een feestje en toen vroeg iemand mij wat ik het beste werk van de Swans vond. Nou, natuurlijk de gebruikelijke Holy Money en kopplaten. Zei ik dat eigenlijk het allerbeste wat ik ooit van Swans gehoord heb, dat toch echt het werk is van Skin. Oftewel Michael Jura samen met zijn toenmalige partner Jarbo. Wat is dit een beklemmend album. Shame, Humility, Revenge. Geweldige, 1988. Everything at Once dus, hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met het wat duistere werk en het ontregelende werk van First Law. A Future So Bright. Dit is Sewers.

Dat was een rondje Loki Foundation. Dan heb ik het over het Duitse label net First Law. En nu hoorde u Inade. En dat was van hun allernieuwste album The Nine Colors of the Threshold. Wat midden vorig jaar verscheen. Prachtig werk. U hoorde No Menon van dat album. Heerlijk werk van Inade. En we hebben nog een kwartier te gaan en dan hebben we sowieso deze 5 minuten en 51 seconden, 6 minuten en 22 seconden ingeruimd voor Test Department. Dat nieuwe album, dat gaat me ook steeds beter bevallen. Het album Disturbance, dit is Test Department, ook zij zijn helemaal terug. Speak Truth to Power, Test Department.

En die storm die hebben we wel gehad, althans in ieder geval in het zuiden van het land. Storm Percht. En we hoorden Der Lindwurm von Tappenkar. Ja, geweldig. Storm Percht. Het komt van het album Sturm ins Leben Wild hinein. Storm Percht. Met Max Presch. En hij is een van de krachten achter Steinklang Records. Dit werd echter uitgebracht op het eigen label Percht.

En het brengt ons tot het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is nog veel meer. Er is namelijk nog een uur te gaan. En dat is X-Ray. Zometeen tot middernacht. En dat is 3x3. 3 tracks van 3 artiesten. Allereerst krijgt u 3 tracks van Off the Sky. En dat is Jason Corder. En dat van een van zijn laatste albums, Enfolding. Die hoort u achter elkaar zometeen in X-Ray. Dat wordt direct gevolgd door 3 tracks van Giulio Aldinucci. En dan van zijn 2015 album Spazio Sacro. En we eindigen met volkennieuw werk, wat verschenen is op Glacial Movements Records, namelijk Frame. 3 tracks van het net verschenen album The Journey. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot 12 uur. Dus geniet er nog even van. Sleep is overrated. U kunt gewoon lekker blijven luisteren tot middernacht. Ontkurk nog een goede fles en vult u nog een goede kelk voor het laatste uur X-Ray zometeen. IJs, weder, et cetera. Dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated volgende week op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en ik dank u ook allen hartelijk voor de reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Concerttips deze week wat X-Rated betreft. Natuurlijk Le Mystère de Vaugelgare kelk voor het laatste uur X-Ray zometeen. IJs, weder, et cetera. Dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated volgende week op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en ik dank u ook allen hartelijk voor de reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Concerttips deze week wat X-Rated betreft. Natuurlijk Le Mystère de Vaugelgare en Lisa Gerard.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond. Tweede uur is inmiddels anderhalve minuut bezig. Pardon, tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna volgt nog X-ray tot 12 uur. En we zijn bezig met een overzicht van uw favorieten van 30 jaar X-rated, gelardeerd met een nieuw werk. En er komt weer eentje aan, die is binnengekomen bij Lex Post. Dat is namelijk Bruce Gilbert samen met Graham Lewis. Eigenlijk gewoon Gilbert en Lewis. Maar het is uitgebracht op een soloalbum van Bruce Gilbert, namelijk The Shivering Man. Voor Lex Post, die kwam binnen met Epitaph voor Henron Brendlar. Inderdaad, een schitterend album op dat voornoemde album The Shivering Man uit 1987. Verschenen op Mute Records. Gilbert met zang van Lewis.

Wat een verwennerij, wat een overheerlijk geweld van Allseits. En Allseits, dat is het geesteskind, of was eigenlijk het geesteskind. Pardon. Nou jongens, wat heb ik toch met een kikkertje in dat keeltje. Terwijl ik zo gestopt ben met roken zeg. Nou ja goed, Allseits en u hoorde de track Oktober. Allseits is het project van Nina Kernicke. En Nina Kernicke die heeft helaas in 2016 het laatste album van Allseits uitgebracht. Chimère. Daarna helaas werd het stil. U hoorde Oktober, geheel toepasselijk voor deze maand. En dat hoorde u dankzij de ontdekking van 30 jaar X-Rated door John Bezembinder. Hij vroeg Allseits met Oktober aan hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we natuurlijk ook de focus nog steeds leggen op nieuw werk. Namelijk de nieuwste van MPC. En die is gemaakt samen met Lamia Fox en Deutsch Nepal. Jawel, en het is uitgebracht op het label van Lina Baby Doll. Oftewel Deutsch Nepal. Entartete Musik. Het een en ander heet MPC's Dystopian Party Collection. En daarvan hoort u en nu Bridges.

Drums en staal, dat was wel voorbehouden aan FM Einheit. En die werd zich vergezeld in deze track door John Caffery. FM Einheit natuurlijk al geruime tijd deel uitmakend van... maakte deel uit geruime tijd van de einstürzende Neubauten. En hij leverde in 1985 een track op het album Decoder, The Soundtrack. Die is nu opnieuw uitgebracht... door Cold Spring onder de titel Decoder. Muzak is more than music. In 1985 uitgebracht door What's So Funny About. En nu dus nieuw uitgebracht op Cold Spring. Prachtig werk van FM Einheit en John Caffery. U hoorde Riots. En inderdaad, hoogtepunten van 30 jaar X-rated. Het is me allemaal wat en we zijn toe aan de volgende. En die is voor Jacques Moerman. Hij veerde op bij de track van Treha Sektori en terecht van het album En Desia. En dat verscheen in 2012. Voor Jacques Moerman, dank voor het aanvragen voor Treha Sektori met Solva Separate Ein. Treha Sektori.

Ik ben zomaar met groot verlof geweest. Anderhalf etmaal op een perna. En tevens werd mij onverwacht verleend een helderheid van horen en van zien, waaraan ook het geringste niet ontging. Al was het maar een varentje in de voeg van een vervallen muur. En tegelijk was ik volkomen uit de tijd getild. Gisteren, morgen of vandaag, ach kom. Anderhalf etmaal ben ik omgegaan, mijzelf ontkomen, eindelijk mijzelf, dolend en dromend in een kleine stad, waar alles stem kreeg, alles openging, steeds wetend, zo kan het maar eenmaal zijn.

0: Nature and Organization, een project van Michael Cashmore. En die weet zich in deze track vergezeld van natuurlijk David Tibet van Current 93. En verder op dit album bijgestaan door Douglas P. van Death in June. Rose McDowell van Strawberry Switchblade. En wat dacht u van Stephen Stapleton van Nurse with Wound. Kortom, een allegaartje aan moois op dit album. Beauty Reaps the Blood of Solitude. U hoorde Nature and Organization in Bone White Glory. En dat was een van de hoogtepunten van 30 jaar X-Rated van Mark van der Voort. Mark van der Voort voor jou Nature and Organization. En daarvoor kon u luisteren naar fonkelnieuw werk van Lull, oftewel Mick Harris, ook wel Napalm Death en Scorn. Scorn, dat heeft hij aan de wil gehangen. Napalm Death is al heel erg lang geleden. En als Lull heeft hij een nieuw album, Tide, via God Records. U hoorde The Opening. En poëzie, die kwam van Ida Gerhardt. En Ida Gerhardt in Dolen en Dromen. En dat is het enige poëzieverzoek wat ik heb gekregen. En dat kwam van Jos van Duinen. Nou, dat ik het überhaupt kon draaien, dat is dankzij Jos van Duinen. Dus Jos, hartelijk dank voor het aanvragen van Ida Gerhardt. Dolen en Dromen. En daarvoor dus werk van Treha Sektori. En dat was een van de hoogtepunten, 30 jaar X-Rated, van Jacques Moerman. Zometeen is er X-Ray. En daarin hoort u een aantal hoogtepunten van onbekend werk van Steven Parsick. En hem kennen we van de band Ramp. Steven Parsick, u hoort tracks van Delta Plan, muziek voor polders. En tracks van Schwarzschild, muziek voor planetariums. Fuzz Stars, muziek voor planetariums 2. Planetary Music en Delta Plan Extended. Steven Parsick, veel synths, space, elektronica in X-Ray. Zometeen tot middernacht. Volgende week doen we het op dezelfde manier. Dan hebben we weer een rits aan 30 jaar X-rated hoogtepunten van u gelardeerd met nieuw werk. Want dat moeten we natuurlijk niet uit het oog gaan verliezen. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated met de muziek die ertoe doet. En dat u vier liegende politici op de televisie gelaten heeft voor wat het is. Nogmaals, dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties. En wat mij betreft, tot volgende week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

mensen, wat heerlijk. Juno Reactor, we schrijven 1995, Guardian Angel, en dat verscheen inderdaad in 95, een van de hoogtijjaren van de Goa Trance. Guardian Angel, en dat staat origineel op het album Beyond the Infinite. Ik ben een klein beetje verkouden, misschien kan ik af en toe klinken als een bronstig eland, maar ik hoor al vaker dat ik wel vaker zo klink. Anyway, het... Verder gaat het allemaal kip lekker, dus hier is een nieuwe X-Rated tot 11 uur. Daarna nog veel meer fries in X-Ray.

En dit is de nieuwe single van Marie Davidson, Chasing the Light. Er staat ook een Soulwax remix op en een Daniel Avery remix. Dit is gewoon echter Chasing the Light van Marie Davidson. Die gaat deze week verschijnen, dus schaf hem aan. Dit is X-Rated, dit is Marie Davidson. Allemaal een hele goede avond.

0: krautrock uit Chili. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, het zal waarschijnlijk ook de enige krautrock uit Chili zijn. Phylloxoid. Wat een geweldige band is dat. Hun nieuwste album is uit en dat mag er zijn. 4 tracks, 4 hele lange tracks waar je ongelooflijk goed van in trance kan raken. Als je ze ook ooit live gaat zien, kunt gaan zien, ga dat doen, want het is ook live een spektakel. Geen elektronica, dit is puur met gitaren, effectapparatuur en natuurlijk percussie. Hun eerste album heette Phylloxoid, hun tweede album heette 2, hun derde album heette 3 en hun vierde album heet 1. Als u het nog kan volgen, nee, vast niet, maar in ieder geval Phylloxoid mag er zijn. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Van Chili naar Rusland. Ambidextrous, en dat staat op een nieuwe verzamelaar die verscheen onder de titel Cottage Industries 8. Een dubbelaar, helemaal vol met heerlijke IDM. Dit is Ambidextrous dus uit Rusland. Vrolijke en zomerse klanken die een klein beetje aan Boards of Canada doen denken. Heerlijk, fijn, Ambidextrous. Met Spacemaker. Dat moest ik er nog even bij vermelden.
1: Thermal fluctuations in the very early universe would be frozen in and would cause small differences in the microwave background in different directions. These have been observed and agree with predictions.

Ja, heerlijk zeg. Een samenwerking tussen twee grootheden, kunnen we wel zeggen. B12 en Humanoid. Is er nou net een nieuw Humanoid-album uit beeld? Dat is al vele malen langsgekomen hier in X-Rated. Nu is er een 7-inch op de markt met op de A-kant B12. En samenwerking met Humanoid. En de B-kant Funk Karma in samenwerking met Jake, wat natuurlijk ook gewoon Humanoid is. Oftewel mensen van Future Sound of London. Je hoorde Orbita 12. 1 augustus verscheen het nieuwste album van Maarten van der Vleuten. Maar 1 september, dat verkondigde ik vorige week al aan, weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. Beer, Boots en Pussy. En daarvan hoort u nu het nieuwe album, dus Ways to Ecstasy. Dat is een heer en weer een hele andere kant van Maarten van der Vleuten.

Zo, dat was hem. Helemaal heerlijk. Kosmisch allemaal. Glowing Comet. Nou, dan kan u de komende weken uw hart ophalen, want de kometen vliegen ons om de oren als u goed naar boven kijkt. Maar dat zal niet, want de herfst gaat beginnen vanaf morgen, dus het zal wel te bewolkt zijn. Dit was in ieder geval Aitar, oftewel Tamas, Karoli Tamas. En hij komt uit, eens eventjes kijken, wat was het ook alweer, Budapest. En zijn nieuwste album, dat verscheen via Carpe Sonum Records, heette Cosmic Resonances. Heerlijk specie album, want Aitar doet wel eens andere dingen, wat eigenlijk veel ritmischer is. Dit is eigenlijk het meest ritmische nummer wat te vinden is op dit nieuwe album, Glowing Comet. Dus hoorde u van Aitar. X-Rated op de concertzender, waar we nog plek hebben voor Eén track tot aan 10 uur. En dat is de illustere samenwerking tussen twee zwaargewichten. Jawel, The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Burial. En dat moet resulteren in heel veel fraais. Nou, dat gebeurde ook, want de nieuwste single is uit. Die heet Dive, met op de andere kant Rain. Geweldige samenwerking, wat ze uitbrengen onder de naam Flame 2. Dit zijn Burial en The Bug.

0: Activate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-Ray. Tot middernacht. Nu eerst terug naar 1981, de band Bunny Drums. Wie kent ze nog? Ja, nou, ze hebben zichzelf in 1986 opgeheven nadat ze 2 singles en 3 LP's hadden uitgebracht tussen 1981 en 1983.

Rockhopper 94. Nooit van gehoord, zult u denken. Nee, inderdaad, ik had er ook nog nooit van gehoord. Ja, toen ik hem kocht natuurlijk. En toen dacht ik, nou, dat kan best eens leuk worden, die Rockhopper. Maar het is bij deze 12 inch gebleven uit 1994. Dat mogen duidelijk zijn met zo'n naam. Rockhopper 94. De heer M. Mars, of G. Marson, die zit erachter. En ja, als u denkt hij heeft toch meer gemaakt, dat is helaas niet het geval. Rockhopper 94 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Op deze zondagavond. Met heel veel nieuw werk, oud werk, tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-Ray. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. En tot 10 uur. Eerst alleen maar nieuwe dingen. Waaronder de nieuwe single van Alan Alien. En die verschijnt morgen. Rosen heet hij. Of misschien wel op zijn Duits Rosen. Je weet het niet. In ieder geval weet u wel. Dit is Alan Alien. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Two relations first.

voor deze nog even wachten totdat hij uitkomt. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Julian Bracht en die heeft de nieuwe single Streets. En dat is een single die gemaakt heeft met En Yang Ha. U hoorde de DJ Stingray 313 remix. Aanstaande vrijdag dus op de markt digitaal en op vinyl. Julian Bracht. X-rated op de concertzender waar we nu heerlijke kekken en uitstekende electro uit Haarlem in de speler hebben zitten. Viralia Planitia. En dat is het geesteskind van een dame die uit Italië komt, origineel en woonachtig is dus in Haarlem. We hebben het over Simona Della Morte. En die heeft het fantastische mini-cd'tje op de markt gebracht. Dat gewoon Viralia Planitia heette. Dat is gedaan via het label Deserted Island Music. En dat is een label gevestigd in IJmuiden. Viralia Planitia. Dit is het fantastische, heerlijke track Feral Planet.

Naked and Confused, dat dan mogen duidelijk zijn. En dat is iets wat voorlopig dan nog helemaal niet is. Dus u heeft een goede primeur hier te pakken bij X-Rated. 14 januari, en dan hebben we het inderdaad over 2022. Dan verschijnt de You Are Mine EP van Local Suicide en Skill Seas. U hoorde Naked and Confused, inderdaad. Heerlijke electro, wat mij betreft uitstekend paste naar de uitstekende electro van Feralia Planitia. Ja, hierbij X-Rated op de concertzender, waar ik het niet kan laten om andermaal nog een track te draaien van die nieuwe Harmonious Thelonious Instrumentals, A Collection of Outer National Music Studies. En deze track die heet gewoon Abel. MUZIEK

waarlijk echt schitterend. Heerlijk, echt prachtig. En het heeft alleen een nogal lastige naam, zeg. Dat is nooit leuk voor programmamakers om zoiets uit te spreken. Iosonunkane. En dan spreek ik het misschien nog verkeerd uit. Het heerschap komt uit Italië. En hij heeft het prachtige album Ira op de markt gebracht. Daarvan hoorde u Full. Overigens, dat zal waarschijnlijk dan allemaal wel weer tussen haakjes zijn. En onder voorbehoud en et cetera. Maar 18 januari, aanstaande volgend jaar dus, staat hij gepland in de Melkweg. En gaat dat zien als het tegen die tijd überhaupt kan. Ik denk het niet, maar je weet het maar nooit. In ieder geval, Iosonunkane met het prachtige Full. X-rated. En nu tijd voor de nieuwe OS. OSS. En OSS, dat stond voor Orb Sound System. En tegenwoordig mag je gewoon On Some Shit zeggen. Het zijn Alex Patterson en Philippe Le Gonidec. En dat is eigenlijk de opvolger van het CD Boost album. Maar dan dus met iemand anders. Alex Patterson, die werkt samen met ex-Orb-leden. En daar zijn we wederom heel blij mee. Van dat nieuwe album Enter the Kettle is dit Delta River.

0: volledig in space. The Circular Ruins and Mystified. In 2013 verschenen via Data Obscura en nu met extra tracks uitgebracht op Cold Spring. Fantastic Journey heet het cd'tje en lp'tje en The World Beneath. Dat was de track waar u naar kon luisteren. Heerlijke space om heel even bij te komen.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna X-ray. Nu eerst terug naar 1982. Sprung aus den Wolken. Fantastische band die in de tijd hele tegendraadse dingen deed. Op plaat zowel als live. Ik heb nog met ze mogen meeslaan op allerlei staalplaten tijdens een concert van Sprung aus den Wolken. Daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Leuk was dat. Dit is van het album Sprung aus den Wolken, wat in 1982 verscheen. Gelijknamige album, dus Sprung aus den Wolken. U hoort nu Kepa. Dit is Sprung aus den Wolken.

Is dat mooi of niet? Even helemaal lekker wegzweven. Lang en kort, maar dit was best wel lang. Long and Short hoorde u van Gnome en Spybe. En Gnome, dat is het samenwerkingsverband tussen Mark Spybe. En hij is onder andere van Soviet France. En Tony Doporto. En zij werkten samen als Gnome en Spybe. Dus met het fantastische album The Seventh Seal. Dat verscheen in april dit jaar op Ant Zen Records. Prachtig werk van Gnome en Spybe hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu teruggaan naar 2010, toen het fantastische label Plague Recordings nog bestond. Uit België, Plague Recordings heeft prachtige dingen gemaakt, maar heeft helaas niet echt heel erg veel releases op ons losgelaten. Maar wat ze op ons loslieten, dat was geweldig. Waaronder deze van Pump. En die is al een of twee keer langsgekomen in X-Rated, maar ik kwam hem onlangs weer tegen en hij moet gewoon nog een keer. Het album Sombrero Fallout. We hebben het over Andrew Cox en David Elliott. Andrew Cox is helaas niet meer onder ons. Die is overleden in 2009. Dus dat is nog een jaar voordat dit album verscheen. Maar dit album is dan ook een soort, eigenlijk een soort compilatie. Sombrero Fallout is het album. Dit is Pump met het prachtige Falling From Grace.

solution.

still upon the ashes of defeat. Pandemonium. The trees bend.

down.

пустота раздвигается. Дитя стареет.

0: fire.
1: Умирает, старик, старик, старик, умирает.

Allemachtig, wat is dit toch een band? Oh, oh, oh. Noises of Russia. Mijn favoriete Russen en op dit moment, of dit moment eigenlijk al jarenlang, gewoon favoriete artiesten van mij persoonlijk. Noises of Russia. Hun laatste album heet The Son of the Dead, die begin dit jaar verscheen. En daarvan hoort u de track The Child. En ik zag dus gewoon deze week een post van Noises of Russia voorbij komen dat er dit jaar nog een nieuw album komt. Oh, kan niet wachten. Noises of Russia. En laat iemand nou dit eens toch eens naar Nederland halen. Nou, is dit een beetje een lastige tijd om bands naar Nederland te halen. Want je weet maar nooit wat er de volgende week gebeurt. Alles weer afgelast. Dus, maar goed, in betere tijden laten we daarop hopen nog een keertje Noises of Russia live te zien. U luistert naar X-Rated. Op de concert zijn er nog steeds tot 11 uur en daarna X-Ray. En nu een nieuw album wat verscheen op het fantastische Drone Records uit Duitsland. De verzamelaar Drone Mind Mind Drone is inmiddels aan het 8e deel bezig. En die is net verschenen. En daarop staat deze fantastische track van Om. Om uit Amerika met Between Mirage and History. Dit is Om.

I'm going to go to the hospital.

0: Dat was inderdaad Somewhere in Europe. En dat zijn Andrea James en David Tiven. Zij vormen Somewhere in Europe. En op deze plaat werd ook nog medegewerkt door Douglas P. van Death in June. En David Tiven, die heeft ook weer meegewerkt met Death in June. Dus het is een klein wereldje. Dit kwam dan ook uit op New European Recordings. Een label wat heel veel Death in June heeft uitgebracht. Het staat op Gestures. En dat is een verzamelaar van hun werk. Lekker, heel erg... Ja, do-it-yourself opgenomen. Slechte kwaliteit en lekker in mono. Maar ik wil het u toch niet onthouden. Never Go Back, hoorde u van Somewhere in Europe. Daarvoor The Two Houses van Kammerheit. En dat staat op het dit jaar verschenen album Thronal. Zometeen is er het derde uur X-rated onder de noemer X-ray. En dan hebben we een overzicht van het werk van Opium. Dat is Matteo Zini. U hoort tracks van de albums The Rebirth of the Rebel Angels, Sympathetic Flying Objects, Watercolors, Algorithms, Paints, Chaos Theory Laboratories. En deze albums is allemaal werk wat verschenen is tussen 2000 en 2011. Aanstaande woensdag ben ik ook nog even te beluisteren in het programma Terra Incognita. Mijn collega Fred van Terra Incognita, die geeft dan een feestje hier in de studio vanwege zijn, ja, weet ik veel, zoveelste aflevering. En hij heeft in ieder geval mij en een aantal concertzendermedewerkers gevraagd om eens even te bedenken wat muziek voor ons betekent. Nou, wat dat behelst, dat hoort u aanstaande woensdag in Terra Incognita vanaf 8 uur 's avonds. Tevens wilde ik melding maken van een nieuwe episode van onze Winter Solstice. De handen ineengeslagen door Roel Jansen, Harald Roeland, Peter van Goten en ondergetekende. En dat gaat gebeuren in de nacht van 18 op 19 december. Noteert! Dit is helaas wel het einde van deze X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJs, weder en coronadienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Nogmaals dank voor het luisteren. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

0: Ja, zo gaan we van onder de gletsjer naar boven. Onder water geklots, boven water geklots. Schitterend, maar dan ook echt schitterende klanken van Erik Levander. Hij heeft een nieuw album uitgebracht via Glacial Movement. Dat Italiaanse toplabel dat alleen maar kwaliteits... ijs- en ijskoude albums uitbrengt. Zoals deze ook, Jeukel, heet het album van Levander. U hoorde Ita en dat betekent zoveel als oppervlakte. X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met ensemble klang. En wat dat is, dat hoort u strakjes. Nu eerst terug naar 1983. Het geweldige jaar dat Monotoon Product 07 uitkwam. Konrad Becke en Eugenia Rojas, zij vonden Monotoon. Monotoon was destijds een band, een duo, dat eerst een paar cassettes en wat een singles heeft uitgebracht. En toen met dit tweede album, wat mij betreft, echt insloegen als een bom. Monotoon Product 07. Ik heb ze een keer live mogen aanschouwen. Dat begon om 9 uur 's avonds. En het staat nog steeds op mijn Netflix gekerfd. Omdat dat het tot nu toe het langste concert is wat ik ooit heb gezien. Toen ze om 4:30 's morgens nog steeds bezig waren, ben ik eens het toneel opgelopen. En heb Konrad Becker even op de schouder getikt om te vragen: zeg, hoe lang gaat dit eigenlijk nog door? En toen zei hij op zijn beste steenkolen Engels, hij is Oostenrijker namelijk: that depends on what your definition of time is. Goed, uiteindelijk was het geloof ik het rond 6:30 afgelopen, maar het was wel een waanzinnig concert. Maar dit is ook een van mijn favoriete tracks van Monotoon: Tansen und Singen.

Zo, hé. Wat een track. Dat is een track die ik 2 weken geleden al wilde draaien. Maar toen had ik een andere track ingestart. En deze die wilde ik u absoluut niet onthouden. We hebben het te maken met een supergroep. Stratosphere, Ashtoreth, Adam Baker, Dirk Serries en Tom Mellander. Stratosphere, dat is Ronald Marien. Ashtoreth is Peter Verwimp. Adam Baker is zichzelf, net als Dirk Serries. En N, in dit geval N81, dat is Helmut Neidhart. En voor ieder project wat hij doet, geeft hij een andere cijfer aan de letter N. En dan nog op drums Tom Malmendier. Het staat op het nieuwste album Collaborations 2, wat Stratosphere heeft uitgebracht via Midera Records. U hoorde het schitterende Final Conclusion. Echt een soort supergroep. En dat is nou echt zo'n groep die ik heel graag op het HANS Festival zou willen zien in Diepenheim. Maar goed, dat gaat natuurlijk ook allemaal niet door met die verrekte corona. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Maar nu eventjes een stukje terug in de tijd naar 1983. Constructivits. Dat is het project van NKVD. En NKVD is Glenn Michael Wallace. En hij heeft een tijd lang in White House gezeten. Hij weet zich op dit album vergezeld qua muzikanten van de band Bushido. De hoes is gemaakt door Steven Stapleton van A Nurse With Wound. En de track die u gaat horen, dat is Freeform Fetish. En dat is opgedragen aan The White Souls van Clock DVA. Freeform Fetish. Hier zijn van het album Psychogenetica de Constructivits.

Ты ловец, им наскучил давно, как лицо без.

overduidelijk mijn favoriete Russen. Noises of Russia. U hoorde een track die heette eigenlijk vertaald Journey to the Magi. En Noises of Russia maakte gebruik van de teksten van Olga Sedakova. Er is een nieuw album van Noises of Russia. Dat heb ik nog niet in mijn bezit. Maar toen ik het bestelde en dat ding is hopelijk onderweg, zag ik dat er nog steeds een track is uit januari. Die ik nog niet gedraaid heb. Die kunt u overigens gratis via Bandcamp binnenhalen. De free download van deze track kunt u vinden op de Bandcamp van Noises of Russia. X-Rated op de concertcenter. Nog een kleine 20 minuten voordat we aan het prachtige X-Ray beginnen. Maar nu eerst nog nieuw van Gidja. Gidja, dat is Abi Helas Dottir. En het klinkt heel erg Scandinavisch, maar ze woont in Nieuw-Zeeland. En het heeft een nieuw album uitgebracht. En dat heet R. Varalda. En dat is natuurlijk verschenen via het schitterende Winter Light Records. De titel, die vindt u op de site van de concertzender. En dan mag u het zelf uitspreken. Dit is Gidja.

If I Should Die. Ja, dat is een waanzinnig toepasselijke track van Anita Lane. Want Anita Lane die overleed deze week op 62-jarige leeftijd. If I should die before I wake, please, dear friend, my soul to take. Prachtig, Anita Lane. Ze is 62 jaar geworden. Anita Lane die stond aan de begintijd van The Birthday Party samen met Nick Cave. En ze is lange tijd partner van Nick Cave geweest. Heeft heel veel met Cave gewerkt. Ook nog in The Bad Seeds gezeten. Heeft nog gezongen bij de einstürzende Neubauten. En heeft ook veel werk gemaakt met Barry Adamson. Deze track, daar de muziek was ook van Barry Adamson. En de tekst natuurlijk en de stem van Anita Lane. Rust in vrede, Anita. Je hebt mooie dingen gedaan. En ja, If I Should Die. Bah, brr. Krijg er koud van. 62. Rust in vrede, Anita. Hiervoor hoorde u Cataclyst. En Cataclyst met As He Scorched the Earth. Er staat op het album Monuments of a Rubicund Cage. En dat verscheen in 2007 via Tantric Harmonies. We hebben het over Peter Andersson, ook wel bekend als Raison d'être. En hij weet zich op deze track vergezeld van Johanna Rosenquist. En met haar had hij het duo Cataclyst. En daarvoor dus de dame Gitja, nieuw verschenen op Winterlight. Zometeen X-Ray. Ik zei het al, tot middernacht. Een werkelijk prachtige X-Ray, al zeg ik het zelf. Want nou ja, zelf, ik doe niks. Ik maak de muziek. Ik maak niet de muziek. Ik stel het samen. Maar de muziek die komt van Ensemble Klang. Een werkelijk schitterend nieuw album wat verscheen onder de bezielende leiding van Peter Adriaans. Environments heet het. 11 muzikanten werken eraan mee en het is een mengeling, een soort mix tussen minimal music en neoclassiek. Het is een eigen beheer uitgegeven enkele maanden geleden. Gaat dat horen zometeen in X-Ray. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u erbij was. Dank voor alle reacties. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Blijf bij X-Ray en voor nu... X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demons.

Zo. Zojuist marcheerden er wat kerstengelen door uw kamer. Middels Kriegs Fall U Porta Heroum hoorde u van het album Kriegs Fall U, verschenen via Mosgalom in 2005. Kriegs Fall U hier aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar Conctipotens. Dat staat op de verzamelaar Incipit Musica Catonica, uitgebracht in 1989 door het fameuze Sub Rosa label. En u hoorde een duizendkoppig koor in dat schitterende werkstuk Conctipotens. En daarvoor de religieuze koormuziek van Cantones in Ecclesia. U hoorde O Sacrum Convivium. En daarvoor natuurlijk de bel, de kerkklok, die het kerstfeest zal gaan inluiden. Kerst is geen feest en gelijk protesteert de playlist ook. Hij laat niet lekker op. Hij doet ongeveer een anderhalf uur over het uploaden van één titel. Dus ik hoop dat dat zo gauw mogelijk weer verholpen is. Het is weer eens een lekker gezellig zondagavond. In ieder geval is het zondagavond en we hebben de speciale kerstepisode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna is er ook nog een behoorlijke, eigenlijk een kerst X-Ray tot aan middernacht. Dus een kerst X-Rated en een kerst X-Ray achter elkaar. U bent onder de pannen tot 12 uur vannacht. En u hoort allerlei prachtige deunen van toen en nu die allemaal een beetje met de kerstsfeer te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld Agnus Dei van Peter Andersson. En Peter Andersson is niemand minder dan raison d'être. Dit vindt u op het album Music for Film and Exhibition 2. Dat verscheen via Old Europa Café. Dit is Peter Andersson. Dit is Agnus Dei. Dit is X-Rated, de kerstepisode. Een hele goede avond.

kerst hoorde natuurlijk satanische klanken. Nou, die krijgt u van Argon Satani. In het kader van Kerst is geen feest. Of Gospels Lost and Forsaken. In 2002 verschenen via Cold Meat Industry. De track op zich is al eerder verschenen. Maar dit is een verzamelaar die van Argon Satani is uitgebracht. U hoorde Eternal, Eternal Suffering This Christian World. U luistert naar X-Rated op de concertzender met de alternatieve en de wat zwaarder aangezette traditionele kerstepisode van X-Rated. Waar we nu fonkelnieuw werk gaan draaien, namelijk nog helemaal niet uit. Volgend jaar komt die pas, 9 januari 2026. En dan doet misschien het vreemde feit zich voor... de kerstkikker. Die moet er even uit. Dan doet misschien het vreemde feit zich voor dat ik nu al in 2025 misschien het beste album van 2026 al weet. Wat wordt de nummer 1? Er komt namelijk een dubbel album aan van 400 Lonely Things. Nou, wat een waanzinnig product is dat. Er komen twee albums, 2x2. Dus in totaal 4 cd's. Een totale lengte van meer dan 5,5 uur. Wat een schittering. En dit is zo'n track. A Sweet Melancholy Tune. En die vindt u op het nog te verschijnen album Creature Comforts. Schitterend en kippenvel werk van 400 Lonely Things.

Zo, weer zo'n gezellig kerstliedje hier in X-Rated Winter Eagle van Death in June. En dat vindt u op het album Operation Hummingbird. En dat scheen in 1999 Douglas P, oftewel Douglas Pierce. Met, of als Death in June, Winter Eagle hier bij X-Rated op de Concertzender. En dit is Scorpio 5. Het staat op het album Chance from the Inner Monastery. Hij is ook Metatron Omega, die Scorpio 5. Hij maakt prachtige dingen zoals deze. Profundis.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated is alweer geruime tijd aan de gang. Namelijk bijna zo'n 4 minuten. Maar dat maakt ook niet uit. U hoorde het schitterende Tomb of Forgotten Times van Dahlias Tear uit Zweden. U hoorde het album Adrift on the Edge of Infinity. En daarvoor dus prachtig werk van Scorpio 5. U bent verbonden met de concertzender. Zojuist kregen we door dat Ken Downey van The Black Dog is overleden. En dat is buitengewoon triest. The Black Dog zijn nogal actief de laatste tijd. Ken Downey is niet meer en daar zullen we dan ook binnenkort natuurlijk meer aandacht aan besteden. Maar om nou te zeggen van The Black Dog in een kerstuitzending van X-Rated, dat is op dit moment nou ook niet helemaal aan de orde. Wat wel aan de orde is het album Chantons Noël, Ghosts of Christmas Past. Een verzamelaar die verscheen via Le Disque du Crépuscule in 1981. Met daarin schitterende namen als Tuxedo Moon en Michael Nyman, Cabaret Voltaire, Whitebirds, Soft Verdict, The Names, Paul Haig en deze van

werk van Alexander Leswing. Je hoorde Skadi. En Skadi maakte het album And Nothing Remains. Helemaal in eigen beheer in 2004. Je hoorde Dandelion. Skadi hier bij X-Rated op de Concertzender. Met de traditionele kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur en daarna een zeer speciale kerst. X-Ray tot middernacht. Maar eerst gaan we nog even marcheren met Kreuzweg Oost. God Meet Uns. En die zijn samengesteld uit de metal bands Summoning en Amestigon. Kreuzweg Oost met het album God Meet Uns. En u hoort nu Gay Meet God.

dat was hem helemaal. Schitterend. Misschien niet een track die je verwacht van de legendary Pink Dots. Maar ze waren het wel. En je verwacht het niet omdat die ook volledig instrumentaal is. Maar ook dat doet Edward Kespel en de zijnen. Ieder jaar verrassen ze ons weer met een Christmas special. En de Christmas special dit jaar was het dan ook. Christmas special 2025. U krijgt gewoon drie unieke tracks van de Legendary Pink Dots waar dit er één van was. De Carol Singers. Kan het kerstig. Meer dan dat. Heerlijk. De Legendary Pink Dots. Mooi nieuw werk van hun. Nog steeds woonachtig in Nijmegen trouwens. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. De speciale kerstepisode nog tot 11 uur. Met nu inderdaad een album waarvan ik het hele jaar door moet denken aan kerst. Het album van Andrew Ostler, The Blind Sublime. U hoort nu The Blind Sublime Part 1, Affirmation.

En Skin, dat waren Jarbo en Michael Jura van Swans. Het eerste album wat van Skin werd uitgebracht... werd volledig volgezongen door Jarbo. Het tweede album werd volledig volgezongen door Michael Jura. En dat album, dat lag op de draaitafel. Shame, Humility, Revenge. Waar Jura het op een werkelijk hemelse manier... gewoon over Jesus heeft. Oh, Jesus. En wat hij verder allemaal roept, dat mag u naluisteren. Direct na 11. Want dan kunt u deze uitzending wederom terug horen. Skin hoorde u met One Small Sacrifice. Shame, Humility, Revenge verscheen in 1988. En daarvoor hoorde u Asmoro met het album High Soap. En dat verscheen in 2006. Abode of the Dead. Asmoro. En daarvoor dus het eerste gedeelte uit The Blind Sublime van Andrew Ostler.

En dit brengt ons helaas aan het einde van deze episode van X-Rated. De extra zware en traditionele kerstepisode van X-Rated is nu inderdaad helaas ten einde. Maar er is nog een uur en dat is een volledige X-ray ook in eigenlijk bijpassende kerstsferen. U hoort een Current 93 special, zometeen direct na 11. En Current 93 kan het ook behoorlijk, wat dat betreft, religieus opvatten en opnemen. Middels tracks van de albums Nature Unveiled, In Menstrual Night, Where the Long Shadows Fall. En een track van de verzamelaar From Torture to Conscious. Dat zometeen, volledig in kerstsfeer. X-ray tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer de eindtunes der eindtunes weer eens tevoorschijn gehaald van Autopsia. Scars of Europa van het album Death is the Mother of Beauty. In 1990 verschenen via onze eigen staalplaat Autopsia, Scars of Europa. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated in kerstsfeer. Want kerst is geen feest. En toch wens ik u hele prettige kerstdagen toe. Maak er wat moois van. Een goed vreet- en drinkfestijn. Dat moet altijd mogelijk zijn. En dat rijmt. Volgende week en de week daarna is het de beurt aan wat vrolijker werk. Namelijk de beste albums over 2025 volgens X-Rated. Volgende week dus de nummers 25 tot en met 13. En op 4 januari hoort u de nummers 11 tot en met 1. De beste albums volgens X-Rated. Dank allen voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die u mocht ontvangen. Maak er mooie kerstdagen van. En we zien elkaar nog, of we horen elkaar nog één keer voor het einde van dit jaar. Voor nu, dag. X-Rated werd

heerlijk. Een band die altijd laveert tussen de techno en de meer dub-achtige klanken. Ik heb het over Bandulu. En dat zijn Jamie Bismeyer en John O'Connell. Zij vormen sinds jaar en dag Bandulu. Dit was New Foundation uit 1997. Heerlijk om daar deze X-Rated mee te openen. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Vorige week had ik het uitgebreid over mijn korte vakantie naar Hamburg. Maar dat ging niet door omdat de medewerkers van de NS aan het staken waren. Heel naar, ik snap ze, maar leuk is anders. En daarom had ik een korte vakantie met mijn vriendin in Drenthe. Ook hartstikke leuk. En daar komen we misschien later in de show nog wel een keertje op terug. Nu echter eerst nieuwe technoklanken van Oberst en Boegner. Oberst en Boegner, die hebben een nieuwe single uit. En die heet gewoon Vrije Zicht. Dit is Oberst en Boegner featuring Aksud in de Shubo Star remix van de track Vrije Zicht. Hier zijn ze, Oberst en Boegner. Dit is X-Rated.

Heerlijk, de nieuwe single van Julian Bracht. Die heet The Rave Flower EP. En daarvan hoorde u Across the Ocean. Nog even niet naar de winkel, dan wel uw computer rennen om hem te kopen. Want hij komt pas 16 september uit. De nieuwe single dus van Julian Bracht. Niet nieuw, maar wel heel lekker. Hij is namelijk al als, laten we zeggen, een maandje of 9 à 10 uit. Is een release van Nuclear Prophet. En Nuclear Prophet komt uit Los Angeles. En heet eigenlijk Eric Villalpando. Nuclear Prophet heeft een album uitgebracht op U-Tracks. En dat verscheen eind vorig jaar dus. Prophecies 1121. En hoort u van Nuclear Prophet nu de 808 Plague. En hoe klinkt zo'n 808 Plague? Nou, zo.

heerlijke track. Daniel Avery en Manny D. En die hoorden Meanwhile the Night Gets Darker. Nou, dat klopt helemaal. Het staat op een verzamelaar Strega Musica via Make Noise Music verschenen. Er was een lijvige verzamelaar waarop allerlei prachtige tracks staan die u geheel gratis kunt downloaden. Jawel. Zoek gewoon weg op Bandcamp naar Strega Musica. Deze track staat er dus ook op van Daniel Avery en Manny D. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we zijn aanbeland bij het nieuwe album van Hunter Complex. En dat is het album wat verscheen na bijvoorbeeld albums als Dead Calm en Zero Degrees. De nieuwste die heet Airports and Ports. Ook weer verschenen via Burning Witches Records. Het is een buitengewoon afwisselend album geworden waar hij zich vergezeld weet van leden en lid bijvoorbeeld uit Irreversible Entanglements. Waar ik heel verrast over was, Cat Apple doet mee van de band Emerald Web. Verder Alexander Hawkins, Justin Sweat en onze eigen Koen Oscar Polak. Een heel afwisselend album, zoals ik al zei, laveerend tussen, laten we zeggen, krautrock, een beetje jazzy, new age en schitterende ambient. En de ambient die laten we nu aan het woord, want er staat er toch een prachtige track op. The Windburn is Terrible. Airports and Ports dus, de nieuwe van Hunter Complex, ofwel het project van Lars Meijer. Hier is die Hunter Complex.

Heerlijk, dat gekraak. Het is geen plaat, dit hoort zo. Nieuw werk van Adeptus Mechanicus. En dat is een oude bekende, want vaker gedraaid in X-Rated. Maar deze track die overtreft toch veel van zijn werk. Adeptus Mechanicus is Gerrit Johannes Vos, overigens een trouwluisteraar van dit programma. Deze track die staat op de verzamelaar SMD Supporters Club Volume 2. En SMD dat staat voor Synth Music Direct. Er staat nog veel meer fraais op, maar deze track van Adeptus Mechanicus die voert de boventoon. Schitterend. Rain soothes me. Nou, dat zullen vele mensen de komende weken wel denken, inderdaad. Want regen is wel eens welkom. Schitterend, Adeptus Mechanicus. En nu verder met Cell. Dit is het nieuwe album Onwards System. En daarvan hoort u nu Drawing Out. Oh nee, daar gaat Adeptus weer. Dat zou hij wel willen hebben. Nee, Cell. Ah, Drawing Out.

0: allemaal een track van de nieuwe verzamelaar die Michel Banabila heeft uitgebracht. De singles 2020-2022, losse tracks die hij digitaal heeft uitgebracht. En gelukkig nu verzameld heeft op een CD-LP. Michel Banabila, ditmaal in een samenwerking met Jeff Grank in het prachtige Latitude and Longitude.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray. Daarover later meer. Maar nu eerst terug naar 1980. Met potten, pannen, synthesizertjes en alles wat los en vast zit, ramden de Stormbugs wat singeltjes en een LP in elkaar. Table Matters is de 7-inch die in 1980 verscheen via Loop Records. Dit zijn de Stormbugs. Eat Good Beans.

afscheid nemen van de meteorologische herfst. Wat zeg ik nou? Meteorologische zomer? Met een zomerse plaat. Welkom herfst. Christopher Lawrence. En u hoorde Shredder in de Transa remix. De 12-inch Shredder verscheen in 1998. U bent verbonden met de concertzender. Hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Het is warm. Buiten is het warm. Binnen is het warm. Hier is het. Heb ik het terug kunnen brengen met de cooler, de turbo boost van 34 naar 30, maar nog altijd een goede 30 graden. En de cooler, de airco, die heb ik maar even uitgezet vanwege het ongelofelijke lawaai. Goed, de muziek, dat moet het lawaai worden vanavond tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Louter nieuw werk tussen nu en 10 uur. We beginnen met Rodriguez Jr. Het is verschenen op het derde gedeelte van het overzicht 20 Years Systematic Records. Volume 3 inmiddels zijn we aanbeland. En daarop onder andere Johannes Albert, Christopher Coe, Ondersprechje en deze van Rodriguez Jr. Dit is Atlantis, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Louis de Tommaso. Louis de Tommaso. En ja, nee, die volgende track, die doen we niet. U hoorde Kaiju. En dat staat op de Kaiju EP. Die vorige maand is verschenen. En Louis de Tommaso maakte de track Kaiju. En hij heet eigenlijk Louis Rogers. En het is een Engelsman. Eveneens Engelsman, maar die zet het toch allemaal wat trager en zwaarder en logger in. En dan hebben we het over Kevin Richard Martin. Daar is hij alweer, want hij maakt zo verschrikkelijk veel. En het probleem een beetje is, ook de tracks die hij maakt op zijn eigen label, het is allemaal goed. En er komt een heel nieuw album van hem uit. En dat gaat nog wel even duren. Dat gaat pas verschijnen op 26 oktober. Ik ben een beetje in de war. 4 oktober, neem me niet kwalijk. 4 oktober verschijnt het album Machine van The Bug. The Bug, ook een van de incarnaties van Kevin Richard Martin. Hier is die lekker log en zwaar met Bodied Sent for the Hearse.

0: memory. A memory that runs deep. Well, a distant memory. And I would do anything to get back into that moment with you. Absolutely anything.
1: Plop, plop. Ja, plop. De debuut-EP van iemand die zich FKA.M4A noemt. De Summer Nostalgia EP. En die gaat uitkomen op 26 oktober. En u hoorde 4AM Pillow Talk. Een erg mooie track van FKA.M4A. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu eindelijk fysiek in handen heb. De nieuwe van C-Feel. Die is eindelijk uit en daarom direct in de speler. De derde track alweer van het mini-album. Wat mij betreft draai ik ze allemaal. Want het is een geweldig mini-album geworden. Everything Squared. De nieuwste van C-Feel. Verschenen op het Warp label. We hebben het over Mark Clifford en Sarah Peacock. Gemasterd door Stefan Betke. En hij is Paul. Hier is C-Feel met Anti-Skeptic.

Ja, wat een fraaie track van Nexia. En Nexia is het project van, Adam Wilkie Dove. Ja, dat is een hele lastige naam, maar we hebben hem onthouden. Adam Wilkie Dove, Nexia. Je hoorde Tears van het album Exodus. En dat is verschenen via Haunter Records. Of althans, verschenen 6 september aanstaande verschijnt het volledige album. En we zijn aanbeland aan vaderlandsproduct, namelijk het Nederlandse duo Moons of Mars. En Moons of Mars gaat op 28 september aanstaande een waarlijk uitstekend ambient album uitbrengen onder de titel Dream State. Johan Weterings en Roland van Oorschot vormen Moons of Mars. U hoort nu van het Dream State album, wat is zoals gezegd 28 september gaat verschijnen via een eigen label Sterrenstof. De track Descend, en dat is in de BS1 remix. En BS1... is gewoon Roland van Oorschot. Maar wat een geweldige track is dit. Het is überhaupt een geweldig album. Hier zijn Moons of Mars.